0: raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buiten tijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

DHB. Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Want hij rondrijdt in zijn rode BMW. Dus hem op school heeft hij niet. En jouw werken zie hij ook niet zitten. En dan zijn er nog zijn bitches en zijn hoos.
1: Iedereen kijkt wel tof, die hoos. Met mij in een voorgevel? Nee?

Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De bovenbouw van Emmaüs Alter start het nieuwe schooljaar met een splinternieuwe overdekte fietsenstalling. Tot vorig schooljaar stonden de fietsen gewoon links van het schoolgebouw, achter het gemeentehuis van Alter. De nieuwe fietsenstalling voor de leerlingen van de bovenbouw staat er. Alle fietsenstallingen van de middenschool en bovenbouw zijn nu overdekt. De melding over een hoornaarsnest in Kluisbergen afgelopen zaterdag werd verkeerd ingeschat door de noodcentrale. Daardoor werd het nest, dat dit weekend meerdere mensen stak, pas zondag verdelgd. Dat zegt de woordvoerder van de brandweerzone na onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Meerdere mensen raakten afgelopen weekend gestoken door hoornaars op een aardeweg in Kluisbergen. 5 mensen moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. Een jongeman is veroordeeld tot een celstraf en een fikse boete voor het dealen van cannabis. Hij verkocht het om snel geld te verdienen en zijn eigen gebruik te financieren. Het was op 4 mei 2024 dat de politie 2 jonge mannen wilde controleren in Roeselare, maar 1 daarbij vluchtte. Tijdens zijn vlucht gooide hij een zak onder een geparkeerde wagen. Daarin bleken 49 zakjes cannabis van telkens 0,25 gram te zitten. De jonge man die verstek liet gaan werd veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel en een effectieve boete van €8.000. Elke maand krijgen gemiddeld 2000 automobilisten een boete omdat ze tijdens autoluwe momenten in Brugge de Zuidzandstraat inrijden via het zand. De cijfers die de periode van 2023 tot eind 2025 bestrijken tonen een duidelijke trend. Het aantal overtredingen neemt jaar na jaar toe. Een fuik, zo noemen raadsleden Geert van Tighem en Michiel van Rozen de situatie. Burgemeester Dirk de Vouw heeft een oplossing klaar. De lijn is er niet gelukkig mee, maar we gaan ermee door, aldus de burgemeester. De chauffeurs zullen een U-turn kunnen maken. Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersmaatregelen in de Iperstraat. Stad Oostende wil zo de omgeving van Go School De Zonnebloem en Sint-Jozef Petrus en Paulus veiliger maken voor kinderen, fietsers en voetgangers. De Iperstraat blijft een eenrichtingsstraat richting Alfons Pieterslaan. Parkeren kan voortaan alleen nog aan de kant van de scholen. Aan de overkant verdwijnen de parkeerplaatsen. Er komen 7 betalende parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor personen met een handicap.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: kans dat je vanavond met me...
1: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
2: Bleep IT.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
2: Bleep IT.
1: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

0: De bovenbouw van Emmaüs Alter start het nieuwe schooljaar met een splinternieuwe overdekte fietsenstalling. Tot vorig schooljaar stonden de fietsen gewoon links van het schoolgebouw achter het gemeentehuis van Alter. De nieuwe fietsenstalling voor de leerlingen van de bovenbouw staat er. Alle fietsenstallingen van de middenschool en bovenbouw zijn nu overdekt. De melding over een hoornaarsnest in Kluisbergen afgelopen zaterdag werd verkeerd ingeschat door de noodcentrale. Daardoor werd het nest dat dit weekend meerdere mensen stak pas zondag verdelgd. Dat zegt de woordvoerder van de brandweerzone na onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Meerdere mensen raakten afgelopen weekend gestoken door hoornaars op een aardeweg in Kluisbergen. 5 mensen moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakte uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. Een jongeman is veroordeeld tot een celstraf en een fikse boete voor het dealen van cannabis. Hij verkocht het om snel geld te verdienen en zijn eigen gebruik te financieren. Het was op 4 mei 2024 dat de politie 2 jonge mannen wilde controleren in Roeselare, maar 1 daarbij vluchtte. Tijdens zijn vlucht gooide hij een zak onder een geparkeerde wagen. Daarin bleken 49 zakjes cannabis van telkens 0,25 gram te zitten. De jongeman die verstek liet gaan werd veroordeeld tot 9 maanden cel met uitstel en een effectieve boete van €8.000. Elke maand krijgen gemiddeld 2000 automobilisten een boete omdat ze tijdens autoluwe momenten in Brugge de Zuidzandstraat inrijden via het zand. De cijfers die de periode van 2023 tot eind 2025 bestrijken tonen een duidelijke trend. Het aantal overtredingen neemt jaar na jaar toe. Een fuik, zo noemen raadsleden Geert van Tighem en Michiel van Rozen de situatie. Burgemeester Dirk de Vouw heeft een oplossing klaar. De lijn is er niet gelukkig mee, maar we gaan ermee door, aldus de burgemeester. De chauffeurs zullen een U-turn kunnen maken. Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersmaatregelen in de Iperstraat. Stad Oostende wil zo de omgeving van Go School De Zonnebloem en Sint-Jozef Petrus en Paulus veiliger maken voor kinderen, fietsers en voetgangers. De Iperstraat blijft een eenrichtingsstraat richting Alfons Pieterslaan. Parkeren kan voortaan alleen nog aan de kant van de scholen. Aan de overkant verdwijnen de parkeerplaatsen. Er komen 7 betalende parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor personen met een handicap.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die
4: goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goeienavond.
3: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Het is 8 uur.

In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn ook meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die
4: monsterfile van 340 kilometer.
3: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is er om 9 uur. En Eclipse in Beweging is er om 9:55. De Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5:55. Wie betaalt de Veerman is er om 10:50. En Retro Eclipse, voor elk wat wils, is er om 11:50. Sterrenwensochtend is er om 11:55. En Eclipse à la carte zomer zijn er om 11:55. Talent om te zien is er om 12:30. En het Vlaams Filmarchief is er om 13:00. De Kat, daar kan u naar kijken om 14:00. En Witse de Film is er om 14:55. Fame is er ook om 16:50. En Sterrenwensochtends is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14.306 is er om 17:50. En Mooi en met Ogenloos met aflevering 9515 is er ook vanavond weer om 17:55. En dan is het tijd voor Technologie deel 2 en dat om 17:55.

In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 10 uur.

0: DHB. Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter. En dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselaren een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselaren gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Het Koning Albert I-park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Bovariestraat wordt Bovariepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Voor wie non-stop info zoekt.
6: En nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even...
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Hallo en welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen in 1978 met Plastic Bertrand en Saplan pour moi. Blijven we in het Frans. RV Village, 1966.

Nederlandstalig in dit programma. Hervé Villard uit 1966 en Capri, c'est fini. Nog belangen niet gedaan. Wij maken het uur vol met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go.

Nummer 1 uit het Eurovisie Songfestival 1968, de Troubadours van Dubrovnik. Deze is van Blue Mink. Good Morning Freedom. Morning.

0: papa.
1: Blue Mink en Good Morning Freedom. In 1980 kreeg de jongste van de gebroeders, Gib uit Australië, de hulp van zijn broertjes. Barry, Robin en Morris ondersteunden de single van deze Andy Gib. Hier zijn ze samen met Desire.

Daar bedoel ik dan spreekwoordelijk mee een lap tegen de klok. Met een nummer uit 1979 van The Sparks, We're Gonna Beat the Clock. Maar eerst nog uit 66, The Fortunes. This Golden Ring.

The Sparks uit 1979. You gotta beat the clock. En een van de jongens mocht Duitsland niet binnen omwille van zijn kleine snorretje, weet je nog? 1 jaar later, in 1980, een hit voor de Ritchie Family. Give me a break.

0: I Got My Invitation. Come on, give me a break. 1980, je hoorde de Ritchie Family. Ondertussen is het ook weer al tijd geworden voor...
1: De instrumentale van het eer.
0: Rodney Franklin. The Groove.

In 1968 waren deze gebroeders Tieleman in Nederland heel populair en scoorde nummer 1 hit met deze Little Bird.

Alle vogels zijn terug mooi in het kooitje gestopt. Je hoorde de Thielman Brothers uit 1968 met Little Bird. De beurt aan Richard Barnes. Take to the mountains.

Je was hem misschien al vergeten. Daarvoor zijn programma's zoals deze altijd goed op hun plaats met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoorde Richard Barnes en Take to the Mountains. Zo dadelijk ben je terug met Tom Jones. Maar eerst even de baby schoonmaken. Baggy Trousers 1980.

Can't you hear me? I wanna go home. Oh, nou, ik kan je wel even horen, Tom. Ik mag nog niet naar huis. Ik moet nog even het uur volmaken. Je hoorde in 1967 met de Tom Jones. En Detroit Sunday. 1979. Met Chaka Khan.

Chaka Khan en I'm Every Woman uit 1979. Rest mij alleen u nog te danken voor het luisteren naar de West Express. We spreken af voor een volgende aflevering. En ik laat je rustig uit 1980. Barbra Streisand en Barry Gibb. Oké, we zijn schuldig. It is guilty. Graag tot de volgende keer.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2 keer 6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Voor die...
3: Goedemorgen.
2: Waarbij je het liefst opstaat met...
4: Een rustig deuntje.
2: En voor de...
5: Goedenavond.
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
6: Dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Zo, we zijn er ook weer aan begonnen vandaag. Meteor Mits op woensdag en donderdag tussen 11 en 12. Natuurlijk met heel wat gevarieerde muziek voor oud en jong. Ook een weetje af en toe, een jarige die ook in de kijker wordt gezet. En misschien ook wel een opkikker van de dag. Maar muziek, je weet het, dat blijft de hoofdbrok. Nee.

En voor iedereen die nu luistert, hier iets kleins om je dag wat lichter te maken. Elke nieuwe ochtend is een verse kans om het beter te doen dan gisteren. Het hoeft niet perfect, het hoeft niet groot, zolang je maar een stap zet. Want precies daar begint vooruitgang, in dat kleine moment waarop jij beslist om opnieuw te proberen.

2 september 1945 markeert een van de meest bepalende momenten van de 20e eeuw. Op deze dag tekende Japan aan boord van het oorlogsschip USS Missouri de formele overgave, waarmee de Tweede Wereldoorlog officieel eindigde. Het was een plechtig moment, gevolgd door een diepe stilte. Het was alsof de wereld even moest ademhalen na jaren van verwoesting. Die handtekening betekende niet alleen het einde van de wereldwijde oorlog, maar ook het begin van een nieuwe geopolitieke orde die decennia lang onze geschiedenis vorm zou geven.

Op 2 september vieren we de verjaardag van een muzikale krachtpatser, Billy Preston. De man die bekend stond als het vijfde lid van de Beatles. Dankzij zijn virtuose toetsenwerk op nummers als Get Back and Something, maar Preston schitterde ook solo met hits zoals Nothing from Nothing en Will It Go Round in Circles. Het was een artiest die met elke toets die hij aansloeg pure soul en energie de wereld instuurde. En vandaag zetten we hem nog eens extra in de spotlight.

Zo, voor mij zit het er opnieuw op vandaag. Morgen tussen 11 en 12 maken we opnieuw een afspraak voor het programma Meteor Mits. Nog veel luisterplezier met de collega's. Dag.

0: DHB. Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter. En dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselare een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselare gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Het Koning Albert I-park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Bovariestraat wordt Bovariepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1 uur.

DHB. Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Meer dagelijks met Rob van As.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter. En dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselare een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselare gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de commissie voor toponymie en straatnamen. Het Koning Albert I-park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Bovariestraat wordt Bovariepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-3891. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV.

In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die
4: monsterfile van 340 kilometer.
3: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter en dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselare een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselare gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Het Koning Albert I-park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Boveriestraat wordt Boveriepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
4: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.com.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus

0: Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter. En dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebeekestraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinestraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinestraat-Meulebeekestraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselare een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselare gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Het Koning Albert I-park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Boveriestraat wordt Boveriepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Specials. Specials, speciaal voor jullie. Speciaal voor jullie de allermooiste platen. We begonnen met een hit uit 1974. Sleet and Everyday.

0: gonna fall.
1: It's a hard rain since it's gonna fall. Origineel eigenlijk van Bob Dylan, maar de eerste solo single van Brian Ferry. Toen zat hij eigenlijk nog bij Roxy Music. Dit allemaal op dit radiostation in specials. Dit is de nieuwe Nova Star.
2: This

jarig is en het wordt niet gedraaid op de radio. Ongelooflijk, today, yesterday, was niemand minder dan Novastar. Daarnaast hadden we Bob Dylan, een nummer van Bob Dylan. En de wisselgebruik van Ferry. Dacht ik, nou, gaan we even Bob Dylan draaien. Like a Rolling Stone.

Goed van de bovenste plank, zegt u wel. Ja, want die meneer is al 85 lentes momenteel. Zou hij nog optreden? Ik weet het niet hoor, maar ja, dit was nog een tournee ergens in België, dacht ik. De plant, is die doorgegaan? I don't know. Dit is een programma waar dat muziek belangrijker is dan presenteren. Gaan we nu bewijzen met Frank Boeien. En de live versie van Kronenburgerpark.

Wat een ongelooflijke mooie versie vind ik dat. De live versie van Frank Boeien. De man is van 1957, goed jaar, 1957. En de plaat is van 1985. Het allemaal in één geheel. De live versie. Hebben we kunnen luisteren. Dankjewel. Totaal iets anders nu. Games Without Frontiers. Stukje Genesis op de raad.

die schijf hoor, dan denk ik automatisch aan Jan Thijs. Dat is een oud VRT, of ja, VRT, hè, BRT-programma. Spel zonder grenzen, Jeux sans frontières, Games without frontiers. Stukje Genesis op de radio uit 1980. Dit was Peter Gabriel. Dit is een origineel van Richard Harris. En ik vind die versie ook zo mooi. Van niemand minder dan Donna Summer. Die komt nu aan de andere kant van de radio eruit. McCouchers Park. Een allemaal nummer, maar het verveelt gewoon niet.

weer voor. Willen of niet, de hit uit 1961 van Richard Harris. Ik weet het juiste jaartal niet meer, maar dit was een grote hit ook van Donna Summer in de jaren 70. McOutcher's Park. Ik draai ook een Franstalige plaat. Dat vind ik wel zo sentimenteel. Eric Chardin met Le Monde Gris.

Zeg nu zelf. Dat is dezelfde meneer van La Ventura, weet je wel. Dit was Eric Chardin met Le Monde Gris, Le Monde Bleu. Ah oui, Eric Carmen dan maar. Eric Chardin, Eric Carmen, All By Myself.

Klopt, wij hebben er in de jaren 70 toch mooie muziek gemaakt. Eric Carmen, jawel, uit 1975. Er is ook nog cover geweest door Pippi Michiels. Dat was de originele versie van All By Myself. En je weet dat wij ook country music draaien. Dan nog allernieuwste platen. Janet, het Goed Wetzel en Ela Langway op de

0: naar de andere in Amerika. Jaded, samen met Koen Witsel. Dit was Ayla Langley. Wat een dijk van een schijf, mensen. Het was de eerste keer dat die gedraaid werd, hoor. Op een of andere radiostation. Want die moet nog uitkomen in België.
1: Dit is een lied over een plant.
0: Een wat? Een wat?

We zijn dus met z'n allen Niederwiet. Dat vind ik een mooi hoor. Dat vind ik zo mooi. Oh man, man, man. Daar word ik ook helemaal high van dergelijke muziek. Hier is niemand minder dan Elvis Costello met

in de jaren 80. Iets uit 1971 van de echte Londenaar. Elvis Costello. Het is toch al een tijdje geleden dat hij een nieuw werk uitgebracht heeft. Het is van 1954, dus ik denk dat hij 72 geworden is. Huh? Jawel. Aljas Smit dan maar op de radio. Dream on. En we gaan dromen.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Woensdagavond zijn we beginnen met een collector's item. Jawel, jawel, jawel. Man. Is dat een mooie schijf? Ja, een LP eigenlijk van Pippi Michiels. Paul Michiels. Collector's item, mag ik wel zeggen. Een beetje jazzy zo. Daar hou ik van. Daar hou ik zo van. Misschien van mijn lievelingstracks.

Slow Down, daar heb ik een les met op vinyl, jawel, een vinylplaat in dit programma. Gaan alle nieuwe draaien, ja, een nieuwe dient om veel gedraaid te worden, dus ook in dit programma herhalen we af en toe wel nieuwe platen. Hier zijn de Stones, Jealous.

Als je de pas PP Michiels gehoord hebt en je hoort dit, zou je kunnen denken, nou, bijna dezelfde stijl. Uit 1998, Clapton moeten wij toch niet meer voorstellen, hè? My Father's Eyes. Het ene boegbeeld naar het andere, want als we van boegbeelden spreken,

Uit de film Highlander, Queen, Freddie Mercury. En het nummer dat is geschreven door Brian May. En dat komt uit 1986. Heb je die film gezien, Highlander? Hele mooie muziek. Als je nog de kans hebt om te kijken. Ja, zo kan een oude film. 30 jaar oud. Die meneer mogen we ook niet vergeten om te draaien in specials. Prince. Wat een boegbeeld, mensen. Wat een boegbeeld. Specials.

toch een speciaal manneke, hè? Een heel speciaal manneke. Prince A bespeelde alle instrumenten zelf op dit nummer. Afkomstig van de LP Purple Rain, When Doves Cry. En als we nog het jaartal moeten bijvullen, 1984. Inmiddels is Prince al 10 jaar geleden.

Uit 1997, we kennen hem als een van de leden van Take That. Ik heb het over Robbie Williams natuurlijk en Let Me Entertain You. En hij is 52 jaar, de titel van informatie. Terug in de tijd naar de jaren 60. With a little help from my friends. En ik moet ernaar checken, maar ik denk dat dit nummer ooit geschreven is door Paul McCartney van de Beatles natuurlijk. Dit is een cover, maar ik vind het zo'n mooie cover van Joe Cocker.

En inderdaad, geschreven door Paul McCartney, maar ook samen met John Lennon. Toen hing het nog goed in 1968, want het nummer is van 1968. Waar we kunnen luisteren naar niemand minder dan Joe Cocker op de radio. En ieder uur draaien wij een Flower Power muziekje. Dat is er zo eentje, Flower Power. Wat ik zo week van week. We gaan naar Nederland met Greenfield en Crooked. Don't turn me loose.

wordt er toch week van, hè? Peter Kok en Riek van den Borgen, dat waren de twee. Nee, sommigen dachten dat het broertjes waren. Maar helemaal geen broertjes. Don't Turn Me Loose. Heb ik kunnen luisteren uit de jaren 70. The Passengers dan maar. Nee, niet The Passengers. Iggy Pop met Passengers.

De voorloper van zijn allergrootste hit, Lust for Life, kent iedereen toch? Deze is wat minder bekend, maar ook uit hetzelfde jaartal, 1977, de Amerikaanse rockzanger Iggy Pop met Passenger. Dit is Splik Splinternieuw. Heeft afgelopen weekend nog op Pukkelpop gestaan. Zonder, doet hij zichzelf. My body isn't ready, oh nee?

De rotte meneer aan het woord hoor, 21 jaar, stond al op pukkelpoppen met My body isn't ready, komt dat tegen zich. Ja, bent verliefd? Zijn lichaam is er nog niet klaar voor. Hallo? Robert Plant dan maar, liedzanger van Led Zeppelin,

0: Big Lark.
1: Ja, uit de jaren 80. Even kijken. Ik heb het opgezocht van welk jaartal het is. Big Lark uit 1983 wel bepaald. De liedzanger dus van Led Zeppelin en Robert Plant op de radio. We hebben daar een Gentse band. De Gentse band. Hebben ook het Humor Festival gewonnen. Een van hun allergrootste hits. Don't Be Cruel. Want ook Belgische muziek is hier speciaal in specials te beluisteren.

Don't Be Cruel. Dus het jaartal, hele mooie jaartal 1981. En we blijven in hetzelfde jaartal. Want onze Franstalige die we draaien. Thierry Pastor. Pastor? Hoe moet je hem zo noemen? Pastor, Pastor. Le coup de folie. Als Franse van het jaartal.

waren een paar hits gehad in Frankrijk. En maar eentje, denk ik, hier in Vlaanderen. Namelijk Coupe de Folie, die we nu gedraaid hebben in 1981. We gaan eruit met een hele mooie schijf. Een hele mooie schijf. Ja. Luister jezelf maar even. Begint heel zacht. Neem afscheid van jullie. More than a feeling. Ik heb gevoelens voor jullie, omdat jullie luisteren. En hopelijk jullie ook voor mij. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Specials.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Een hele goede avond. Radio Meteor.
5: Hi, this is Rob Weir from the Tigers of Pantang, and you are listening to the loud and thunderous Danger Zone.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Danger Zone. Vandaag met een interview met de band Xandria, maar dat is voor het tweede uur, want ze hebben een nieuw album uit en verder natuurlijk ook heel wat nieuw werk. Met de nieuwe single van The Tigers of Pantang begonnen we, die heette Rise Up. En dit is The Life Project met Call Me, jawel, het is een cover van Blondie.

Changing album van Nightwish, wel eentje van Floor Jansen. En dat was alvast de nieuwe single en die heette Bring Me Silence. Daarvoor nog Plus Minus Zero uit Finland met Runners High. En dit is Royal Blood met 10 over 10.

heruitgebracht in nieuwe single van Bruce Dickinson was dat. En die heette Chains of Heart. Het album waar het van kwam, komt binnenkort ook alweer opnieuw uit. En dit is Sarcator met In Search of Oblivion uit het album The Ones We Follow.

zo mij is om dat te zien. Inderdaad, de Sabaton was het nog eens met Hordes of Calm. En dit is de nieuwe single van Till Lindemann. Jawel, uit het nieuwe live album Live in Krakau is dit Übersmeer.

Pure Art was het met Bulletproof, komt uit het nieuw album Red. En ondertussen hebben we nog twee te gaan voor het eerste uur. Hebben we u nog mee Argo met Engrando uit het album Soledad e Urcuyo. En daarna nog Cult of Luna met A Way Back. We zien je terug aan de andere kant van de tijd zijn.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Yeah, everybody, my name is Captain Rifflord and I'm the lead guitarist for Pirate Queen. You are listening to Danger Zone and please feel free to navigate with us.

Pirate Queen was dat nog eens met de nieuwe single. En op 6 september kan je ze live meemaken in de Hell Indies. Trouwens binnenkort ook een interview met deze Pirate Queen. En dit is Lacrimas Profunde met de nieuwe single Nevermore. Komt uit dat album Lay Me Down, O Silent Fear.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB Mood, via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Sophie, het was dat met Feeding the Machine. Op 5 september kan je ze live meemaken in de B52 in Echtegent. En daarvoor hadden we nog het interview met de band Xandria. 3 nummers draaien uit dat nieuwe album Eclipse. Eclipse zelf, het titelnummer. Daarna The Shannon's Home en daarna nog North Star. En dit is Mob Rules met de nieuwe single Master of the Black Crow. Komt uit het album Stories from the Verdant Vale.

Texas Hippie Coalition was dat met de Band of Outlaws. Voor het tweede uur hebben we nog drie te gaan. En voor u nog mee, Mystic Prophecy met Robots. En op 9 december kan je die trouwens live meemaken in de DVG in Kortrijk. Daarna Judas Priest met Panic Attack. Op 18 september spelen die in Force Nationaal. En daarna hebben we nog Nothing met Siege Days. En die spelen op 3 september in de Botaniek. We zien terug aan de andere kant van de tijd zijn.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Een hele goede avond. Radio.
5: Hey, het is Sophie van Behind the Veil. Je luistert nu naar Dangerous.

Behind the Veil was dat met de Renegade. Op 6 september kan je die ook live meemaken in Diest, tezamen met onder andere Pirate Queen. Generation Steel, daar hebben we binnenkort ook een interview mee. Wings of Fire is de nieuwe single, komt uit het album Steel Machine. En op 10 december kan je die live meemaken in de DVG in Kortrijk.

Enslaved was dat met Solar, daarvoor nog de Indische band Girish and the Chronicles met Disintegrate. En ook binnenkort een nieuw album van Girish and the Chronicles. Dit is Take met Infinite.

Paranoid Reverb was dat met 0315 en ondertussen hebben we ook wel het laatste nummer voor deze aflevering van Danger Zone. Dat is er eentje van Triskelion. Die hebben Metamorphosis uitgebracht en dat is een album met allemaal covers van bekende songs. Dit is er eentje van Platinum Brand en het heet It Doesn't Really Matter. Deze aflevering zit erop. We zijn er volgende week weer. Hopen van u hetzelfde.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: had a dream.
1: Yo también.
0: I went back to my 17th.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.